kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Zo, een hele goeie morgen. En daar ben ik weer. Met het programma Een Goedemorgen met Peter. Je kan weer 2 uur lang luisteren. Naar muziek uit de jaren 60. 1970. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat ga ik je allemaal besparen. We zijn er tenslotte om muziek te draaien. Ik heb een hele leuke om te starten. En dat is er een van Shirley Bassey.
1: Goedemorgen.

Nou, een mooie plaat om het programma mee te starten. Vind je niet even lekker rustig aan? Dat kan geen kwaad natuurlijk, hè? Blue Ace. And smoke it in your eyes.

En ik nam je mee naar het jaar 1975. Ja, en jij kent het wel, hè? Muziek van de Bee Gees. New Kid in Town. The Eagles. Goedemorgen.

Dolly Parton. En dat was toen een hit. Afkomstig uit het jaar 1980, 9 to 5. Er zijn heel veel liefhebbers van André Hazes. Daarom ga ik er eentje voor je draaien. Kan je even lekker meezingen. Een beetje verliefd.

0: En dat uit 1977. Dat is een tijd terug, zeg. Zo, heb je een beetje meegezongen? André Haas is een beetje verliefd.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.
3: Goedemorgen.

lekkere dansplaat. Shakira. Ja, en de titel is makkelijk hoor. Die kan je makkelijk onthouden. Wakker, wakker, wakker. Ja.

Een golden hit, letterlijk en figuurlijk. Tom Jones, Fall in Love. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station, waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat allemaal speciaal voor jou.

0: freemusicradio.nl.
1: Hallo, daar zijn we weer!
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

Ik zou zeggen, kom maar bij. Tweede uur is alweer gestart. Ja, I feel lonely. Nou, ik ben niet alleen, want ik heb jou daar aan de andere kant. Gezellig, toch? Eens even kijken. Wat gaan we doen? Heel veel in ieder geval.

En je hoort het, we draaien van alles wat, als het maar gezellig is. Net zoals de volgende plaat, John Travolta, Olivia Newton-John. En wat zingen ze eigenlijk ook weer?

Een lekker gauwouwe van Greenfield & Cook. Only Lies. En het kan allemaal hier. Kan allemaal. Net zoals de volgende plaats. Los del Rio. De Macarena. En heb je net ingeschakeld? Kom er gewoon gezellig bij, zou ik zeggen. Je luistert naar het station waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat allemaal speciaal voor jou.

Los del Guillo. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría. Macarena. Alegría, Macarena. Macarena. Ja, deze plaat doet het trouwens altijd heel goed op een feestje, hoor. Ja, vooral als men een slokje op hebt, hè. Dan gaat het goed, hoor. Net als de volgende.

This is my life. Ik mag wel zeggen, een veelgedraaide plaat trouwens van de Julie Bessie. Ja, ja. En in 1979 kwam ze met deze plaat de top 40 binnen. Kun je nagaan, dat is al een tijd terug hoor. The Shuffles. En voor jou gaan ze zingen

Los Pits, enzovoort, enzovoort. En we draaien voor jou Waterloo. Zo, dat rammelt erin, zo te horen. Tim Immers. Liever

dat was dan een hele grote hit van James Blunt voor jou. Wat wil je nog meer? Misschien de Spinners, de Detroit Spinners. Ja, je luistert naar het programma. Een goedemorgen met Peter. En dat ben ik nog steeds.

0: is dat zo?
1: Zij weet het.
0: Nou, zij weet het. Ik draaide voor jou de studioversie.
2: Je hebt namelijk ook nog een live versie.
0: Ja. Dus je kan kiezen. Nou, deze heb ik dus uitgekozen. Ja.

terug in de tijd met de Rubens. Zo, luisteraars. Ja. Ik kan zo nog één plaat draaien. Dan is het programma alweer afgelopen. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station. Waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit. Dus gewoon lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. Ik wens je nog een hele leuke dag toe. Ja, doe wat leuks vandaag. Dan doe ik dat ook. En als je moet werken, dan werk ze. Je zet de muziek maar wat harder op de achtergrond. Gezellig toch? Ja toch? Nou, wat mij betreft tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaert.

0: Wat een ongelofelijke klassieker om mee van start te gaan in een nieuwe aflevering van de Nooit Verveeld Nits. Nu luisteren naar Huey Lewis en de News en Heart and Soul. Ik zet het komende radio in je radio. Mijn naam is Bart Motaar en dit zijn de Nooit Verveeld Nits.
1: Bart Motaar.

Moet ik toch een heel klein beetje eerlijk zijn hoor. Als je zoveel hits hoort uit de jaren 80 in een radio, dan zit je toch te denken, wat hebben ze toen toch fantastische muziek gemaakt. En wij voelen ons daar ook wel een stukje jonger bij, al is dit maar eigenlijk een illusie. We namen jou mee terug naar 1984 met niemand minder dan Jermaine Jackson en Sweet It, Sweet It. Dit hier is Direct.

Afkomstig uit Den Haag en overleden op 5 september 1993, René Klein is van Indonesische afkomst eigenlijk, maar werd geadopteerd iets na zijn geboorte door een Nederlands paar. U kon geluisteren naar het welbekende Mr. Blue en René Klein. Moest je nu wat bijkomen, u luistert mee naar de Nooit Verveelde Hits. Mijn naam is Bart Motaar en wij vervolledigen met een pracht van een plaat met Nu en Altijd. MUZIEK

liefdesverdriet van het bitterste soort, met allebei horende verwarring en distributiviteit en neigingen, met prachtig sprankeltje strijdbaarheid gezongen en een moeizaam verhaal met een allesbehalve een happy end. We namen jou mee terug in de tijd naar 1976, hadden we de formatie Nazareth en zij bezongen voor jou A Love Hurts. You

0: Wat een nostalgisch plaatje is me dat, zeg. Hadden we dat van Rock voorzien. Hij won de Juni Award voor mannelijke zangers in 1984. En in 1997 werd hij benoemd tot officier van de Orde van Canada. We namen jou mee terug met zijn grootste in 1990. Rock voorzien en Always Be There.
1: Muzikaal genieten.
2: Wauw.
1: Met Bart Motaar.

De tijdloze classics sijpelen simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. We doorkruisen meestal de jaren 70, 80, 90, de millennium en natuurlijk ook de nieuwste hits. Maar deze mocht er natuurlijk ook best bij wezen. Puur jeugdsentiment uit de collectie van 1987. We hadden over Fleetwood Mac en Little Eyes.

vrolijke reggae. Rhythmus met elektronische dance-invloeden bracht ons richting Duitsland 1995. Voor niemand minder dan de Reggae 2 Sunshine en Zaldava Jumbo. En dit hier is Samuel Welton en Russo en boom.

Ja, Samuel Wilton en Rousseau en had het over Boom. Dit waren zo je voor deze week de Nooit Vervelend Hits. Ik dank u voor het luisteren en uw aanwezigheid. Dat natuurlijk stelden we dit op reis. We laten jou achter met hitmuziek, hitgevoelig uit 1982. We gaan even lekker grasduinen met Roxy Music en Avalon. Graag tot volgende week. Groetjes, bye.

plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw

Rico Wetzel and Hits from the Heartland and Hurts Like You. Hi and welcome all listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats om hoofd naar nummer 9 deze week, het meest recente hit succes van Kenny Chesney, hier is Carry On.

Op het randje van de top 20, de nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd, met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

0: Nummer 14 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.
1: Just

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Spotlight on Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan één van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Roadroller.

0: hartelijk welkom. Dit is de tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1 en de Country Throwbacks.
1: Let me

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No To Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black White en zijn doorbraaksingel Bad on That. 2 uur lang met hits van the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul samen met Ella Langley en Jadeds op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corrie Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke platen ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En dat betekent de nieuwe nummer 1 in de 21ste week van

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en State of Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
3: Dit is de top 40.
4: Hey, let op!
5: Oude alarmschijf.

0: van een zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op! 40, aangevend.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 40.
1: Ja, welkom en fijn dat je luistert naar de Top 40 Toen. 23e jaargang nummer 37 van 12 september 1987. Met 6 nieuwe binnenkomers, 2 zittenblijvers, 10 zakkers, 22 stijgers, 12 stipnoteringen, 3 superstips en 8 autoalarmdisken en 5 Nederlandse producties. De alarmdisk van deze week, die heb je zojuist gehoord, is Michael Jackson met Bad. Wie staat er deze week op 1 en waar staat de klapper van de week? Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/de Top 40 Toen voor de Top 40 Toen en de tipparade en meer informatie. We gaan beginnen.

0: Dat is juist hoor, die nummer 40 komt van 38. Just Don't Want van Freddie McCracker. En die staat 3 weken genoteerd op dat moment. Hij zou in totaal slechts ook 3 weken in de lijst blijven staan. En dit was de laatste week. De hoogste positie die hij heeft bereikt was 38. Dus ja, geen hoopvlieger zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval was de nummer 40 van deze week. Dan gaan we door naar de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is Dinner with Gershwin van Donna Summer. En die heeft in totaal 3 weken ook slechts in de lijst gestaan, waarbij 34 de hoogste positie was. Oké, nog één keer. Dinner with Gershwin van Donna Summer.
1: Nummer 39. Nieuw.

0: Don't Save Your Love. Origineel hoorde dus juist op nummer 38. De eerste week natuurlijk de tweede nieuwe binnenkomen. Maar staat een Nederlandse productie. En dan gaan we door naar nummer 37. En dat is de derde nieuwe productie in de lijst. En dat heet Hup. Een voetbalhub. En van wie zou dat nou zijn? Als het niet normaal is, dan moet het wel normaal zijn. In ieder geval is de derde nieuwe binnenkomer in de lijst. In totaal zou die 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 30 de hoogste positie zou worden. Hup, een voetbalhub, normaal.
1: Nummer 37. Nieuw.

0: Hij is alweer op de weg terug. En dat is eigenlijk heel jammer, want ik vind het een heel nummer. Tearing Us Apart, Eric Clapton en Tina Turner. Hoorden ze juist, op dat moment staan ze 4 weken genoteerd. En die gingen van 29 naar 36, oftewel 7 plaatsen naar beneden. In totaal zouden ze ook 4 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 29 ook de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de 4e nieuwe binnenkomer in de lijst. En dat is ook een hele lekkere. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En die staat dan op 35. In totaal zou die 13 weken maar liefst in de lijst blijven staan. Waarbij 1 de hoogste positie zou zijn. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Nummer 35.

Dat is juist door de nummer 34 komt van 40, 6 plaatsen omhoog. I'm In It For Love van Donny Osmond. Van de Osmond Brothers. Ja, de familie die kennen we wel. Crazy Horses enzovoort in de begin jaren 70. Ja, ik kan me herinneren dat er toen een opname was van Crazy Horses. En dat was gemaakt bij 1 van de 8 met Mies Bouwman. En het publiek zat er allemaal keurig netjes in de stoel. Maar daar hebben ze een beetje geluid onder gezet. En die clip kan je nog steeds voorbij zien komen. Als je ergens op YouTube gaat zoeken naar Crazy Horses van de Osmonds. Maar dit was Donny Osmond. Een autoalarmdisc.

0: op dat moment 2 weken genoteerd. In totaal zou hij 3 weken genoteerd blijven staan, waarbij 34 de hoogste positie was. Dat verbaast me eerlijk gezegd ook een klein beetje. Maar goed, dan gaan we door naar de nummer 33. Die komt van 39, ook 6 plaatsen omhoog. Sweetest Smile van Black, op dat moment 2 weken genoteerd. En zou in totaal ook slechts 3 weken genoteerd blijven staan, waarbij, jawel, 33 de hoogste positie was. Oftewel, Sweetest Smile van Black.
1: Nummer 33.

0: Ja, Let's Work op 32 van Mick Jagger. Wat een heerlijk nummer is dat. Autoalarm disc. Hij zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan, waarbij 6 de hoogste positie was. En voor mij, ik kan er geen genoeg van krijgen van dit soort muziek. Maar smaken verschillen. Daarom gaan we zo door naar de nummer 31 en dan zal je het verschil horen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik vertellen dat we zo een overzicht gaan doen van nummers 30 tot en met 31. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst even nummer 31 gedraaid hebben. En ja, er zijn in de lijst loop der jaren wel heel wat gekke nummers voorbij gekomen. En ik vang deze er ook onder. Dit is Star Trekking van The Firm. En die, even kijken, die staat natuurlijk op 31. En die staat, even kijken, die is 10 plaatsen gezakt deze week. En die staat er op dat moment 8 weken in. Dat zal ook de laatste week zijn, want totaal zal hij 8 weken genoteerd staan. Maar hij heeft wel de positie 9 bereikt. En dan denk je, ja jongens, luister maar en huiver, zeg ik dan. Oké, okay, de nummer 31, The Firm, Star Trekking.
1: Nummer 31.

0: De top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31. 40.
1: And I don't care. 39.
2: Nieuw. I wanna have dinner with Gershwin.
3: I wanna watch Rembrandt sketch. Nummer 38.
2: Nieuw.
3: Nummer 33.

0: Ja, geen girls, maar boys. Boys, girls, they win. Ja, dat is wel heel apart. Het nummer is in feite hetzelfde van Moments and Whatnots, als ik het goed heb, een aantal jaren ervoor. Maar dit was Boys van They Win op nummer 30. En die komt van 35, 5 plaatsen omhoog. Op dat moment 3 weken genoteerd. Ze zullen in totaal 4 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 30 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de klapper van de week. En die vinden we op nummer 29. City Lights van William Pitt. En die zou in totaal 6 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 15 de hoogste positie was. City Lights, William Pitt.
1: Nummer 29. Nieuw.

light is on.

0: Even keer als je het nummer voorbij hoort komen, City Lights van William Pitt, de klapper van de week van deze week. Dan heb ik altijd zo'n zwoele zomeravondgevoel, krijg ik dan. Ja, dan zou dat toch wel heel lekker zijn. En met een leuke dame en een lekker drankje, helemaal voor elkaar. Maar ondertussen zijn we ook weer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de Top 40 toen. 23e jaargang, nummer 37 van 12 september 1987. We hopen natuurlijk en we verwachten eigenlijk ook dat u blijft luisteren naar de Top 40 toen van deze week. En het volgende uur ook weer aanwezig zal zijn. Maar dan gaan we eerst even nummer 28 draaien. En dan krijgen we natuurlijk de pauzeknop, drukken we dan even in. En dan met de boodschappen links en rechts. Maar daarna zijn we weer duidelijk terug met de Top 40 toen. Dus blijf vooral luisteren. De nummer 28 van deze week. Dat moet ik allemaal nog eventjes opzoeken, want ik ben een beetje te snel gegaan, denk ik. De nummer 28 is, even kijken, dat is Always van Atlantic Star. Die staat op dat moment 5 weken genoteerd. Die komt van 23, 5 plaatsen naar beneden. En zal totaal 5 weken genoteerd blijven staan, waarbij 23 de hoogste positie was. Nou, in ieder geval, dat was hem dan. Tot het volgende uur en blijf luisteren.
1: Nummer 28.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40. Top
1: 40. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
4: 1987.
5: Dit is de top 40.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
6: Let op. Toonaangevend.
7: Ga je mee terug in de tijd?
5: Top 40.
8: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 40.
1: Ja, welkom terug en fijn dat je luistert naar het tweede uur van de Top 40 Toen. 23e jaargang, nummer 37 van 12 september.

Voor naar de nummer 27. En ik kom voor 37. 10 plaatsen mijn liefst gestegen. Met stip gestegen. Kissing with Confidence van Will Powers. En ik vind dat best wel een apart nummer. Best ook wel lekker, kan ik wel zeggen. En op dat moment staat hij 2 weken genoteerd. Hij zou niet langer dan 5 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 20 de hoogste positie was. En ik vind het altijd apart dat hij dan de ene week, boem, huppakee, 10 plaatsen omhoog gaat. En dan stijgt hij schijnbaar nog maar... ja, 7 plaatsen en dan kukelt hij weer naar beneden. De top 40 toen is in ieder geval 23 jaargang nummer 37 van 12 september 1987. Met op 28, nee, op 27 Kissing with Confidence, Will Powers. Nummer

0: was een prachtig nummer van Billy Idol, Sweet 16. Op 26 komt van 15, 11 plaatsen naar beneden. Autoalarmdisc op dat moment 8 weken genoteerd. En hij zou in totaal ook 8 weken genoteerd blijven staan, waarbij 7 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 25. En dat is weer een heel ander verhaal. Ook een heel ander nummer, zullen we zeggen. En die komt van 28, 3 plaatsen omhoog. Songbird van Kenny G op dat moment 3 weken genoteerd. In totaal zou hij 5 weken genoteerd blijven staan, waarbij 25 de hoogste positie was. En dat is toevallig deze week. Songbird van Kenny G.
1: Nummer 25.

Spagna hoorde u zojuist met Easy Lady op 24,27. Drie plaatsen mogen met stip gestegen. En op dat moment 3 weken genoteerd. In totaal zullen ze 5 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 24 de hoogste positie zou zijn. En dat hebben ze nu behaald. Dus volgende week gaat hij naar beneden. 23 gaan we dan. En die komt van 32. Dat is beter natuurlijk. 9 plaatsen omhoog. En dat noemen we Lekkere Herrie van Def Leppard. En die staat op dat moment 2 weken genoteerd met Animal. En in totaal zou die 5 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 17 de hoogste positie was. Animal, Def Leppard. Nummer 23.

0: Ja, misschien ga je zo zingen als je een iets te strak broekje aan hebt. Ik weet het niet, maar dat was Doodle Joe van de Duinstappers. Oftewel André van Duin op 22 komt van 18, 4 plaatsen naar beneden. Op dat moment 5 weken genoteerd. Een Nederlandse productie, maar dat mag duidelijk zijn. En die staat in totaal 6 weken in de lijst, waarbij 18 de hoogste positie was. En daar komt hij net vandaan. En dan gaan we zo door naar nummer 21. Maar dan moet ik u natuurlijk eerst even vertellen dat we zo een overzicht gaan doen van nummers 30 tot 21. Maar dan moeten we eerst nummer 21 draaien. Ik hoef 13. 8 plaatsen naar beneden. En dat is VOF de Kunst. Op dat moment 9 weken genoteerd. En natuurlijk ook een Nederlandse productie. In totaal zou die 10 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 5 de hoogste positie was. Ik ga vast een kopje koffie drinken. En dan kan u straks naar het overzicht luisteren. En natuurlijk VOF de Kunst.
1: Nummer 21.

0: echte top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.
2: Unless you can kiss with confidence, all your fancy dressing, dancing, and talking won't
1: be 26.

0: nummer
1: 24.
0: Nummer
1: 23.
0: Nummer
1: 22.
2: Ze luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
3: Ladies and gentlemen,
4: this is
2: de top 40.

0: Ja, met Whitney Houston zijn we beland in de top 20 van de top 40 toen. En 23e jaargang. En nummer 37 van 12 september 1987. En de nummer 20 komt van 22. Didn't We Almost Have It All? En dat kan je zeker zeggen van Whitney Houston. Ze had alles. Maar helaas, het is iets anders gelopen dan dat men had verwacht. Op dat moment staat hij 3 weken genoteerd. En in totaal zou hij 5 weken in de lijst blijven staan. En 20 was daarbij de hoogste positie. En dat was toevallig ook deze week. En dan gaan we door naar nummer 19. Die komt van 12, 7 plaatsen naar beneden. Baila van Francesco. Napoli op dat moment 7 weken in de lijst. Hij zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan, waarbij 11 de hoogste positie was. Baila van Francesco Napoli.
1: Nummer 19.

0: Where the Streets Have No Name. Op nummer 18 van U2. En die komt, even kijken, met superstip stijgt zelfs van 34. Dat is een heel wat plaats omhoog. Ik zit bijna, treed met 16 plaatsen omhoog. Dat is heel wat. Ik heb dat nummer ooit een keertje gebruikt. Met een videoreportage die ik heb gemaakt van een vriend van mij. Die ging verhuizen van Bussum naar Almere buiten. En die had een heel goede gevoel als nu. En het huis werd toen nog gebouwd. Dus dat was eigenlijk alleen maar een zandvlakte. En dat vond het wel toepasselijk. Where the Streets Have No Name van U2 gebruik ik daarvoor. En hij heeft totaal 8 weken in de lijst gestaan, waarbij 10 de hoogste positie was. Where the Streets Have No Name van U2. En dan gaan we door naar de nummer 17. En dat is ook een hele lekkere. Dat is You Got The Look van Prince. Ik heb een beetje zelfs. I Got The Look's Not. You Got The Look van Prince. En die staat op dat moment 5 weken genoteerd, stationair op 17. Dat betekent dat we eigenlijk in het overzichtje een foutje hebben gemaakt. Want het blijkt dat er dus 3 stationair staan in de lijst. Maar dat gaan we nog wel even nakijken. In ieder geval, dit is de nummer 17. You Got The Look van Prince. En die heeft in totaal 7 weken in de lijst gestaan, waarbij 17 de hoogste positie was.
1: Nummer 17.

0: Papa Chico, Tony Esposito. En die staat 10 weken genoteerd in de lijst. Op dat moment in ieder geval. En het is ook een autoalarmdisc. En die komt van 8, die stijgt door naar 16. Dan staat er op de lijst wel zo'n mooi kringetje, zo'n ringetje eromheen. Alsof die met de superstip is gestegen. Maar ik denk dat het een foutje in de lijst is die nog gecorrigeerd dient te worden. En dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar dit is in ieder geval, dat was Papa Chico, Tony Esposito. In totaal zou die 11 weken in de lijst staan, waarbij 2 de hoogste positie was. En dan gaan we zo door naar nummer 15. Maar dan ga ik eerst natuurlijk u verzoeken om vooral te blijven luisteren naar de top 40 toen. 33-jarige nummer 37 van 12 september 1987. Want we zijn bijna aan het einde gekomen van de tweede uur. En we krijgen straks het uur van de waarheid van de top 40 toen. Blijf dan ook vooral luisteren. En kunt u zo lang niet wachten. Ga dan naar facebook.com/de top 40 toen. Daar vindt u informatie over de lijsten van weleer. En de lijsten die we vandaag behandelen. En natuurlijk ook de tipraden. En dan ziet u ook de klapper van de week voorbij komen. En natuurlijk de alarmdisc met de verhalen eromheen. Dus ga vooral een keertje kijken op facebook.com/de top 40 toen. En like ons, dat lijkt natuurlijk ook heel leuk. Maar dan gaan we eerst nu nummer 15 draaien. Voorjaars van Dee Silas. En die staat op dat moment 6 weken genoteerd. En die komt van 11, 4 plaatsen naar beneden. En die zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan, waarbij 11. En laat dat vorige week geweest zijn. Dus dat was vorige week voorjaars met Dee Silas.
1: Nummer 15.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40. De top 40. De eerste. De beste. De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: freemusicradio.nl.
0: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
3: 1987.
1: Dit is de
0: nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
4: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Welkom en fijn dat je luistert naar het derde en laatste uur. Het uur van de waarheid van de top 40 toen. 23e jaargang nummer 37 van 12 september 1987. 6 nieuwe binnenkomers vandaag met 2 zittenblijvers, 10 zakkers, 22 stijgers, 12 stipnoteringen, 3 superstips, 8 auto-alarmdisken en 5 Nederlandse productjes. De alarmdisk van deze week is Michael Jackson met Bad. En de klappen van de week kon je horen op nummer 29, zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. Dat was William Pitt met City Light. Wie staat er deze week op 1? Dat kun je horen als je blijft luisteren in het uur van de waarheid van de top 40 toen. Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/de top 40 toen voor de top 40 toen en tipraad en natuurlijk meer informatie. We gaan weer verder.
1: De top 40, nummer 1 in Nederland.
2: Nummer 14.

0: 10 plaatsen omhoog, maar liefst met superstip gestegen. Boy, Summertime Love en Sabrina. Op dat moment 2 weken in de lijst genoteerd. Zou in totaal 10 weken in de lijst blijven staan. En waarbij 5 de hoogste positie was. En of dat nou door dat liedje kwam of de clip, dan moet je hem even opzoeken. En dan kun je zelf oordelen of het nou de clip leuker is als het liedje. Of het liedje leuker als de clip. En dan weten we ook meteen waarom die dan 10 weken in de lijst heeft gestaan. Maar wij gaan door in ieder geval naar nummer 13. En komt van 20. 7 plaatsen omhoog. Bridge to Your Heart van Wax. En die staat 4 weken genoteerd. Op dat moment zou in totaal 10 weken in de lijst blijven staan, waarbij 8 de hoogste positie was. Bridge to Heart van Wax.
1: Nummer 13.

0: Don't Look Any Further van Dennis Edwards. Die staat op dat moment 4 weken in de lijst genoteerd. En die staat op nummer 12. Komt van 14, 2 plaatsen omhoog. In totaal zouden ze 7 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 12 de hoogste positie was. Maar ik moest meteen ergens anders aan denken. Don't Look Any Further. Oftewel, we hebben het gevonden in de Shorts of London. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat was nog met Manke Nelis. En dat is een tijdje geleden. Maar dat deed me deze titel even aan denken. Maar dan een Nederlandse, vrije Nederlandse vertaling kunnen we wel zeggen. En dan gaan we zo naar de nummer 11. Maar dan gaan we natuurlijk weer vertellen, een overzicht gaan doen van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nummer 11 draaien. En nummer 11 komt voor 16. Die is met stip gestegen. 5 plaatsen omhoog. Roadblock van Stock, Aitken en Waterman. Een groepje die... Of tenminste een groepje...
1: Nummer 11.

0: Beste Top 40. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Nummer 20.
2: Well,

0: What I Have Done To Deserve This. Pet Shop Boys with Dusty Springfield. Zo zijn we beland in de top 10 van de top 40 toen. Even kijken, dan moeten we het goed zeggen. 23e jaargang, nummer 37 van 12 september 1987. En dat is natuurlijk, even moet ik wel wat meer informatie geven. Nummer 10 komt van 19 met Superstip gestegen. Even kijken, van 19 naar 10 is 9 plaatsen omhoog. Dat mag duidelijk zijn. Autoalarmdisc, op dat moment 3 weken genoteerd. Zouden we in totaal 9 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 9. En dat is Under the Boardwalk van Bruce Willis. Autoalarmdisc, op dat moment 6 weken genoteerd. En die zakt van 7 naar 9, 2 plaatsen naar beneden. De hoogste positie die hij bereikt heeft was inderdaad nummer 7. Dat was zeg maar in de periode Under the Boardwalk. Volgens mij ging hij toen net over van een tv-serie. Hij speelde toen zeg maar iets van met een detective-serie. Naar het grote doek. Dat hij daarna zeg maar zo'n action hero werd, als ik het goed heb. Maar dit is wel een heel lekker nummer. Luister dus vooral naar Under the Boardwalk van Bruce Willis.
1: Nummer 9.
2: Hey Bruno.
3: Say, what's up, fellas?
2: Hanging out down here.

Who's That Girl van Madonna hoorde ze juist. En ik zat op dat moment 10 weken genoteerd. Een oude nummer 1. En die zakt van 5 naar nummer 8. In totaal zou ze 13 weken in de lijst blijven staan. Waarbij natuurlijk 1 de hoogste positie was, zoals ik zojuist zei. En dat is een periode, als je, ja, eigenlijk zou je het even op moeten zoeken. Als je dan Madonna ziet in die periode, 1987, met deze clip. Was een beetje jongensachtig met een hoedje op. En hoe jong ze was, weet je wel. Dan denk je, jongens. De jaren gaan tellen, jawel. We zitten in ieder geval in ons hoofd in 1987. En gaan we door naar de nummer 7. En die komt van 10, 3 plaatsjes omhoog. Jive Talking, niet van de Bee Gees, maar van Bookie.

0: Dat is juist hoor, die nummer 6 komt van 9, 3 plaatsen omhoog. Wishing Well, Trans Trent Darby. En op dat moment 5 weken genoteerd. En hij zou in totaal 12 weken in de lijst blijven staan, waarbij 1 de hoogste positie was. En een kleine anekdote. Ik liep ooit eens een keertje Amsterdam Centraal uit. En wie liep ik daar tegen het lijf? Jawel, Trans Trent Darby. Ik kan feitelijk nog beschrijven wat hij die dag aan had. En dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Maar het is niet, niet echt bijzonder. Maar ik vond het wel grappig om even te zeggen. Omdat dit nummer nu net voorbij kwam. En dan gaan we door naar nummer 5. En die komt voor 6. 1 plaatsje omhoog. I Love to Love. Tina Charles. En die op dat moment 6 weken genoteerd. Zo'n totaal 10 weken in de lijst blijven staan. En 5 is dan de hoogste positie. En als je denkt, ja, maar dat was toch veel eerder. Dat was toch ergens in de jaren 70. Dat klopt. I Love to Love. Dat was de originele versie van Tina Charles. Maar dit is de special remix. Reproduction by Sunny X, moeten we erbij zeggen. En Tina Charles op 5.
1: Nummer 5.

0: Ja, dat was de Robert Gray Band. Op nummer 4 komt van 3, Right Next Door. En dit nummer doet me altijd denken aan het wapen van Bussum, waar ik toen de tijd geregeld kwam. En dit komt uit 1987, dus zal er een beetje rond die tijd geweest zijn. In ieder geval, op dat moment staat hij 8 weken genoteerd. Hij zou in totaal 11 weken genoteerd blijven staan, waarbij 2 de hoogste positie was. Right Next Door en Because of Me van de Robert Gray Band. En dan gaan we door naar de nummer 3. En dat is weer een hele andere koek. Het is in ieder geval een Nederlandse productie en we weten gewoon het smaken verschillen. Maar ik verwonder me altijd weer dat een bepaald nummer op bepaalde positie komt. Laten we maar gaan luisteren naar de nummer 3. En die komt van 4. Zelfs met stip gestegen. Let Your Sunshine van, even kijken, moet ik goed zetten, Frank Aston en Mariska van der Kolk. In totaal zullen ze 9 weken in de lijst blijven staan, waarbij 3 de hoogste positie was. En dat is toevallig deze week ook nog een Autoalarm disc. Dus Let Your Sunshine van, jawel, Frank Aston en Mariska van Kolk.
1: Nummer 3.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Nummer 10.
2: What have I? What have I done to deserve this? What have I? What have I? What have I done to deserve this?
1: Nummer 9.
3: Number
1: 3.

0: top 40.
1: Fijn dat je hebt geluisterd naar het derde en laatste uur, het uur van de waarheid van de top 40 toen. We zijn bijna aan het einde gekomen. En zojuist hoorde je de nummer 2, La Bamba van Los Lobos. En dan moeten we natuurlijk wel even kijken. Die heeft er in totaal 6 weken ingestaan en die staat stationair. Op 2 kunnen we melden. En wat hebben we nog meer te vertellen? Ja, we hebben nog veel meer te vertellen en dat gaan we ook doen. En zoals te doen gebruikelijk doe ik een overzicht van de top 40 toen in zijn geheel. 23e jaargang nummer 37 van 12 september 1987 met vandaag 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 39, Dinner with Kershwin van Donna Summer. En de tweede nieuwe binnenkomer op 38, Don't Save Your Love van Richenel, een Nederlandse productie. En op 37, Hup, Voetbal Hup van Normaal. En natuurlijk is dat een Nederlandse productie. De vierde nieuwe binnenkomer vinden we op 35, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En de vijfde nieuwe binnenkomer op 32, Let's Work van Mick Jagger, een auto-alarmdisc. En de klapper van de week vonden we op 29, City Lights met, van William Piff. Ja, Piff zeg ik dat goed. Piff of Pit? Pit is het. Pit. Ik moet wel goed opletten natuurlijk. En dan hebben we, even kijken, dan gaan we door naar de superstip. We hebben superstips. 1 staat er op 18,34. Where the Streets Have No Name for U2. En de tweede superstip is op 14. En die is van Boys and Sometime Love van Sabrina. En de derde superstip vinden we terug op nummer 10. En die komt van 19. What Have I Done To Deserve This van Pet, ook een alarmdisc. En dan gaan we door meteen van de rest van de top 10 op nummer 9. Komt van 7, 2 plaatsen naar beneden. Under the Boardwalk van Bruce Willis, auto-alarmdisc. En op 8 komen van 5, 3 plaatsen naar beneden. Who's That Girl van Madonna. En op 7 komen van 10, 3 plaatsen omhoog. Jive Talking van Boogie Box High. Eveneens een auto-alarmdisc. En op 6 komen van 9 met stip gestegen. 3 plaatsen omhoog. Whiskey Well van Terrence Trent D'Arby. En op 5 komen van 6, 1 plaats omhoog. I Love to Love van Tina Charles. En die heeft 6 weken op dat moment genoteerd gestaan. En op 4 komen van 3, 1 plaats naar beneden. Right Next Door van de Robert Cray Band. En op nummer 3 komt van 4, een Nederlandse productie. Let the Your Sun Shine van Aston. En ja, van de Kolk staat erbij. Autoalarm Disc, en die staat op dat moment 5 weken genoteerd. De nummer 2 heeft u gehoord, heb ik net al verteld. Van Bamba Los Lobos. En dan moeten we nog even kijken van wat we nog meer te melden hebben. Niet zoveel meer, de rest ons alleen nog de nummer 1. En dat, voordat ik die ga draaien, neem ik alvast een afscheid. Fijn dat je weer hebt geluisterd naar de top 40 toen van 12 september 1987. Volgende week weer een nieuwe lijst, vers van de pers. Wij hopen dat je dan weer gaat luisteren naar de top 40 toen. Kun je zo lang niet wachten, dan kan je altijd gaan naar facebook.com/de top 40 toen voor meer informatie. Tot ziens en misschien tot de volgende week. En anders zit misschien wel Peter Vos weer eens een keertje achter de knoppen. Dat zou ook eens een keertje leuk zijn. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Nummer 1.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

Zo, beste radiovrienden, van harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power, jouw wekelijks radioprogramma op jouw favoriete radio. We begonnen dat vandaag met deel 1 met een hit van Joy, Touch by Touch. Leuk dat u erbij bent. Straks de spotlight waarvan we twee nummers achter elkaar draaien van een groepzanger of zangeres. Maar we ook nog de mix en wat nieuws uit 1985. Dan nu op je radio, Casey en de Sunshine Band.

Je moet hem ooit wel eens een keertje gezien hebben op tv, opgehuurd online. Dat was uit de film Grease, John Travolta met Grease Lightning. En het allemaal op jouw favoriete radio. Dit is Music Power, deel 1 met Mark van Dam. Met zo dadelijk een nieuwe single uit de tipperade. We gaan draaien Mali zo dadelijk met Bas Pesudias. Blijf luisteren, straks ook de spotlight en nieuws. Wat er allemaal is gebeurd in 1985.

0: meer informatie wat er allemaal is gebeurd in 1985, gevolgd door een nummer uit 1985 uit de film The Last Dragon. Zo dadelijk Rhythm of the Night van Die Barge. Veel luisterplezier.
1: 29 mei 1985. In het Heysenstation in Brussel raken vele tientallen bezoekers in de verdrukking. Tijdens de Europa Cup één finale tussen Liverpool en Juventus. Tijdens het zogenaamde Heysel-drama komen 39 mensen om het leven. 13 juli 1985. Het benefietconcert Live Aid om geld in te zamelen voor de bestrijding van de hongersnood in Ethiopië wordt gehouden in het Wembley Stadion in Londen, 12 augustus 1985. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. En dan nu terug naar Music Power met Mark van Dam.

met One of Us. En dat verscheen eind 81. Het was een van de laatste grootste hits van ABBA. Het nummer gaat over een relatie die voorbij is en de gevoelens die daarbij komen kijken. Het was uit 81 uit het album The Visitors. ABBA met One of Us. Zo dadelijk de spotlight op je favoriete radio. Wie dat gaat zijn, dat weten we niet. Waar we twee nummers achter elkaar van gaan draaien, dan moet je blijven luisteren naar je favoriete radio. Dat voor zo later. Maar eerst gaan we wat gek doen. Ik heb hier een leuke Nederlandstalige plaat klaarstaan voor jou. Hier is Pisa met Popiopi.

0: is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. Deze week in de spotlight. Cindy Lauper, een Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice die in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste popsterren ter wereld. Twee nummers achter elkaar.
2: Mark van Dams, spotlight.

Wat was hij dan? De spotlight van deze week. Cyndi Lauper. We begonnen met Time After Time en het welgekende Girls Just Want To Have Fun, hoort u nu op de achtergrond. Volgende week is er weer een nieuwe spotlight, waar we twee nummers van elkaar gaan draaien van een bepaalde groep zanger of zangeres. Altijd leuk natuurlijk. Zo dadelijk Adam Blamaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: gisteren, vandaag en morgen. Dit is Music Power met Mark van Dam.
1: We gaan naar het einde van deel 1 van Music Power. Dat was nog leuke muziek van Aaron Blommaert en Zoe, Tranen van Goud. Je krijgt van mij nog Bella Perez, Little Sunshine in en Freddie Mercury. Living on my own. Tot na de uurwisseling voor deel 2 van dit radioprogramma.

En daar zijn we weer met deel 2 van Music Power. Van harte welkom trouwens. We begonnen met de Jackson 5, de doorbraak voor de groep. Het nummer kwam uit 1969, dat was I Want You Back. Op jouw favoriete radio. Straks ook de mix en goede en oude muziek. Alles om elkaar gaan we draaien. Zoals deze uit 1984. Dit is PhD met I Won't Let You Down.

0: Van harte welkom in Music Power, deel 2 op je favoriete radio. Mijn naam is Mark van Dam en ik heb de leukste hits voor jou uitgekozen. Je hoorde Lucas en Steve op je radio met All I Know. Zodanig gaan we nu draaien dat je ook nog zeker kent. Baby Rexha en Faithless komt aan de beurt met New Religion. En straks natuurlijk ook wel de mix.
1: Yo,

Je hoorde nog even City Lights, een bekende jaren 80 dancepop-track van de Amerikaanse zanger William Pitt. Hij heeft het nummer zelf geschreven. Het nummer werd vooral in Europa een hele grote hit en het kwam uit 1986. Leuk dat je luistert naar Music Power. We gaan even wat Belgische muziek draaien. Het zijn de Romeo's en Ik zag jou maar even.

your pardon, I never promised you a rose garden uit 1970. En dat is allemaal van Lynn Anderson. Laten we nog één nummer draaien voor het toe zijn aan onze wekelijkse mix. Dit is de Frank Boeijen Groep en we gaan draaien 1 miljoen sterren.

We kennen hem zeker ook van het Grunewerkpark en andere grote hits. Frank Boeijer op je radio met 1 miljoen sterren. Het is de hoogste tijd voor onze wekelijkse mix. En ik bedank René van Schoot even voor het trainen en het draaien van een mix van hem. Dat is de klassische 11 die we gaan draaien. Bedankt René. Hier is Jan. Hier is de...

En dat was hier dan de mix voor deze week met Denk aan René van Schoot. Dat was de nummer 11 mix van René. En dan nu terug in de tijd met Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

Times, een van de grootste klassiekers van het Britse synthpop duo Erasure. Uit 1986 dan wel. De tekst werd geschreven door Vince Clark en Andy Bell. En het komt uit het album van Erasure, Wonderland. Van harte welkom, dit is nog steeds Music Power op jouw favoriet radio. Met zo dadelijk Mr. Belt en Wizzle. It's not right, but

Dat waren de Fun Young Cannibals met He Drives Me Crazy. Dit was het alweer, Music Power op je favoriete radio. Bedankt voor het luisteren, ik hoop dat u ervan genoten hebt. Volgende week ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Je krijgt van mij nog de zomerhit van Spagna, Call Me. Maar we beginnen met de vrolijke Eurodance hit van de Italiaanse zangeres Andy uit 1999. Dit is Two Times. Maak er nog een leuke dag van en veel plezier met de collega's.

0: Musicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een warm welkom bij dit radioprogramma boordevol muziek, items en wetenswaardigheden.
2: Waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: Ja, ik vind het een zeer opmerkelijk nummer. Zeker als je realiseert wie dit nummer geproduceerd hebben.
1: Dit is
2: De Connectie.
0: Maar eerst heet ik je van harte welkom bij dit radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en dit weer wordt weer een uur vol met muzikale verwennerij en wetenswaardige feiten. Want ja, wie draaiden we nou eigenlijk? Nou, dat waren Snow Patrol, Kylie Minogue en Roy Kerr met These Alarms. Dat is toch best bijzonder. En daarvoor een hele grote zomerhit van Calvin Harris en Dua Lipa. Dat was alweer in 2018 dat ze hiermee een wereldhit hadden. En in 2026 stond Calvin Harris voor de eerste afsluiter op de main stage van Tomorrowland. Maar hij draaide dit nummer niet. Het blijft wel een vaste waarde in zijn wekelijkse residenties bij Ushuaia in Ibiza. Waar hij optreedt als onderdeel van zijn drukker summer schema. En One Kiss wordt door de media en luisteraars nog steeds aangehaald als het ultieme zomerhymne bijvoorbeeld en blijft miljarden streams behalen op platforms zoals Spotify.
1: Welkom. De Connectie.

0: Ja, dat zijn nou die wetenswaardige feiten hier in de connectie tussen muziekgeneraties die je anders mooi niet zou weten. Het origineel is geschreven door Milton Callum en gezongen door Theresa Brewer. Je hoorde er uit 1951. En ja, de coverversie is natuurlijk van Viola Wills. De bekendste en meest gedraaide versie is deze disco-uitvoering uit 1979. Viola Wills overleed trouwens al in 2009. En dan heb je weer zo iemand, hè, waarvan je altijd denkt, ja, leeft ze nog of leeft ze niet meer? Nou, helaas dus niet meer.
1: De Connectie.

28 jaar nieuwe muziek van de New Radicals. Je hoort het hier in de connectie tussen muziekgeneraties. We draaien One Night Only, Break Loose, Break Free. Alright. Nou, doe dat. Het is allemaal naar aanleiding van een film en de soundtrack van die film. Deze comeback van de New Radicals. Die in 1998 een wereldhit hadden met You Get What You Give. Heerlijk

0: Muziek die ik nog steeds graag mag draaien. Dus ik ben blij dat ze terug zijn. Maar nu het monument voor Dolly Parton.
1: In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: blijft het toch merkwaardig. De dood. Ze is er opeens niet meer. Dolly Parton. En dan is het best een detail dat The Son of Jolene het laatste nummer is wat ze heeft uitgebracht. Naar aanleiding van haar grote hit Jolene uit 1973. Dit nummer is van de jonge zangeres Belle. En dat deed ze dus in samenwerking met Dolly. Het liedje is een moderne vervolgkeuze of knipoog naar de grote hit Jolene. Het verzint wat er jaren later gebeurde met het perspectief uit het origineel. En de inspiratie kwam uit het concept na een ontmoeting met de moeder van haar voorprogramma. Wiens naam toevallig Jolene was. Dus de zangeres in haar voorprogramma. En dat was de aanleiding van het nummer wat ze maakte. En daarmee contact zocht met Dolly Parton. Zij noemde het idee slim en zong dus gewoon zelf mee. Ze had nog volop plannen. Want ja, er kwam een museum aan. Hè? My Life of Many Colors Museum, dat wilde ze openen. Ze was ook nog commercieel bezig samen met een bekende hondensnoepjesfabrikant. Maar goed, het was even minder belangrijk dan de muziek. Het laatste album wat ze maakte kwam uit 2023 en dat heette Rockstar.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: dat je er ook een hebt. Een best friend. Misschien wel belangrijker nog dan familie. Iemand die je altijd kan bellen. Als je in nood zit, maar ook als je niet in nood zit. Gewoon voor de gezelligheid iemand die er altijd voor je is. En die hoef je helemaal niet elke dag te zien of elke week of elke maand. Als je maar weet dat hij of zij er voor je is. Ja, dat brachten wij tot uiting in de muziek. We draaiden Kids with Buns met Best Friend. En daarna You're My Best Friend van Queen. Het album A Night at the Opera uit de jaren 70. En je weet het, op de helft van elke connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. En die hebben we weer gevonden. Die vinden we gewoon altijd in elke aflevering van de connectie. Die je trouwens terug kan luisteren via mixcloud.com/connectie. En je kunt ons bereiken via de connectie @gmail.com. Wist je dat we ook podcasten maken? Die zijn ontzettend leuk. Ja, audio documenten van je levensverhaal, zeg maar je memoires. We leggen ze voor je vast. Of als je een bedrijf, een dienst of whatever te promoten hebt, dan kunnen we dat ook voor je regelen. Maar ook workshop voor teams. Wil je een keer podcasten op je werk met je hele team of op een gezellige verjaardag of op een jubileum, nodig ons uit. En dat, dan gaan we dat gezellig met elkaar doen. Deconnectie@gmail.com, dat is ons e-mailadres.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie.

wat lekker classic hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Een dance classic van Loretta Halloway. We draaiden Love Sensation naar voren. Contactloos van V. Ja, betalen. Ja, dat kan. Contactloos. Wel meer dingen kunnen overigens contactloos. Maar wist je dat er nog steeds nieuwe remixen worden gemaakt van dit nummer? Het is echt legendarisch. Er is een William Moore remix op de streamingdiensten. Is die uitgebracht en te beluisteren. Het nummer uit 1980, bekend van onder andere de legendarische samples in Black Box Ride on Time, blijft een vaste waarde in de house en club scene en wordt regelmatig opnieuw belicht op diverse radiostations zoals deze. En dan kan ze lekker gillen. Loretta Halloway. De fascinerende 100.

nummer 4 in de fascinerende 100 Nederpop. Gelieerd hier aan de connectie spin-off. Op 3 staat daar Saturday the Night, Herman Brood en The Wild Romance. Op 2 Venus van Shocking Blue. En op 1 Radar Love. Je vindt deze lijst, want we hebben nog veel meer fascinerende 100. Terug op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter of op de connectie. En dan ga je ze vinden. Al die mooie muziek die we hier voor je draaien. Het complete connectieformat. Wat je kan verwachten hier. Dat vind je daar op Spotify.

Blame It on the Boogie en de Jacksons. En daarvoor hoorde je een remix, een opnieuw uitgebrachte, vandaar de nieuwe Blokken Crown en de Casablanca edit. Jazeker. Maar wist je dat het helemaal niet het origineel was van de Jacksons? Nee, zeker niet, want dat is deze van Mick Jackson.

Ja, dat is wel even een schok voor als je het niet wist. En dan moet je zeggen, daar behoor ik toe, want ik wist het niet. Dat het origineel niet van de Jacksons is, maar wel van een Jackson. Helemaal geen familie overigens. Heel toevallig werd het nummer in 1977 geschreven door deze Duits-Engelse singer-songwriter Mick Jackson. Hij noemde het Battle of the Boogie en de Jacksons covered het in 1978. Hij maakte er een hele grote hit van.

0: ook in deze aflevering van de Connectie laat hij weer muziek ontdekken. Want dit was Work It Out, je hoorde Modern Cult.
1: De hits van altijd, yeah. Je hoort ze bij de ruimte. De Connectie
2: off the record.
0: En dat hoeft niet altijd nieuwe muziek te zijn. Je kan ook nog oude muziek ontdekken. Als je het nog nooit gehoord hebt, luister maar naar de Brand New Heavies.

0: Steve Cropper and Duck Dunn.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7 Free Music Radio.
3: Hey, wat leuk dat je erbij bent. We gaan je niet teleurstellen. We gaan je verwennen met muziek. De Ruiter.

0: Deze connectie starten wij met Cosine en Camrad.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, mijn naam is De Ruiter. En ik vind het altijd weer ontzettend leuk dat je erbij bent en dat je luistert. Je gaat muziek ontdekken en je gaat wetenswaardige feiten opsteken die je nog niet wist over de muziek. Want wist je bijvoorbeeld dat de officiële videoclip van het nummer Hide You van Cosine, de Star Trek van vandaag, na meer dan 25 jaar, volledig is gerestaureerd? Het is een iconische videoclip, dus uit het jaar 2000-2001. En die is opnieuw uitgebracht door de band in hoge resolutie. En Cosine met de originele frontvrouw Sion Evans is druk bezig met optredens in het kader van een langlopende Best of 25 jubileumreeks. Met shows in onder meer Servië en Zwitserland, dus echte fans. Pak even een treinkaartje en een ticket en reis er naartoe. Je kunt trouwens die gerestaureerde HD-video bekijken en het nummer beluisteren via de officiële Cosine-kanalen, waarvan er één is op Linktree.
1: Welkom. De connectie.

0: een van de grote 90s klassiekers die al uitgebracht werd in 1989. Black Box, je hoorde Ride On Time. Music History. Ja, en als je vroeger die cd spaarde van de Greatest Hits of 1989, dan merkte je in de jaartallen al dat het echte jaren 80 geluid er weer een beetje afscheid van genomen. En dat neigde al naar wat later in de jaren 90 populair zou worden. Het is aan jou aan welk decennium je de voorkeur geeft. Maar dit nummer, ja, er was nog wel wat om te doen. Want in 2011 overleed Loletta Holloway. En ja, die had wel te maken met dit nummer. Want het nummer bevat een ongevraagde, gesampled vocaalstuk van deze Loletta Holloway. Dat komt uit haar nummer Love Sensation. Dat dit dan weer uit 1979 draaiden we onlangs nog in de connectie. En destijds heeft dat geleid tot juridische commotie. Jawel, want het model Catherine Canole was te zien in die videoclip. En zij deed alsof ze zong Lips Inc. playback. Terwijl de echte stem dus van Loletta Holloway was. Waarvan akte.
1: De Connectie.

0: waar de ene legende ons nog verwendt met muziek. We draaiden Chaka Khan in de collectie met Curious Subject. Laat de andere legende ons in de steek. Dat doen veel legendes de laatste jaren, helaas. Maar we afscheid moeten nemen van Frank Beard, de enige van ZZ Top die geen baard had. En dan toch baard heet op 77-jarige leeftijd overleden. Hoe triest. En ook in deze Double Trouble die eraan komt, gaan wij met het nummer wat hierna komt in memoriam met Johnny Kaagman.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Double Trouble.

0: Als je wat ouder bent, dan ken je haar van Earth and Fire als zangeres Johnny Kaagman. Hun grootste hit hadden ze met Weekend, waarmee ze optrad in een prachtig blauw lichtgevend pak. Daarmee is ze alleen al om het pak enorm beroemd geworden. Maar het ging natuurlijk om de muziek. We draaiden Memories hier in de Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties. De titel hoorde je twee keer voorbij komen, want eerst draaiden we B. Babadoobé. Ja, zo heette ze. Ook die maakte een nummer wat Memories heet, maar dat kwam dan uit 2026. En als je wat jonger bent, dan ken je Johnny Kaagman waarschijnlijk als jurylid van Idols, waarmee ze recht voor zijn raap was, waarmee ze zich soms niet al te geliefd maakte. Maar de mensen die haar goed gekend hebben, zijn uitsluitend lovend over haar. Hele goede Nederlandstalige, niet Nederlandstalig, maar Nederlandse zangeres die ook nog wat solo hits heeft gemaakt. Ik kan me ineens herinneren. My Mystery Man. Oké, de tweede in memoriam helaas in deze connectie. Ja, dat item, die collectie van in memoriam artiesten, die wordt maar groter en groter helaas. Maar we laten je ook ontdekken, ook zijn wij op zoek altijd naar recente muziek. Die voldoet aan het format van de connectie. Die we hier aan je kunnen laten horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In My House. Je hoorde de Mary Jane Girls hier in de connectie tussen muziekgeneraties. En daarvoor Puk met de witte vlag. Dido, White Flake. Schiet je dan te winnen. Wij draaien in elke connectie een nummer uit de fascinerende 100. Een spin-off van de connectie. Met steeds een wederkerend onderwerp. En het onderwerp bij deze is Nederland.

Vraag je je ook wel eens af tot welk genre muziek nou behoort nou bij dit nummer? Blanco en Man Out of Me, daarvoor overigens multicolor van Son Monieu. Maar dit nummer behoort dus tot indie pop. Ja, het is een Noorse artiest. En hij maakte dit nummer in augustus 2026 en het wordt wel genoemd een jaren 70 geïnspireerde sound. Het is maar even dat je het weet. En uit de fascinerende 100 draaiden wij dus de notering van Son Monieu en Multicolor. Wil je daar nou meer over weten, over die fascinerende 100, dan mail je me gewoon even. deconnectie@gmail.com. We maken ook wekelijks podcast voor je. Ben je daarin geïnteresseerd? Je kan je eigen in memoriam op een audio document laten vastleggen. En wij interviewen je als je wat te verkopen hebt. Als je een bedrijf bent of heb je een dienst te verkopen, dan moet je gewoon bij ons zijn. En ja, dan komen we naar je toe. Of je komt naar ons, dan maken we een ontzettend leuke podcast.

Ja, ja, dit zijn de connecties tussen muziekgeneraties die we elke keer weer voor je maken. Twee keer Drive, het origineel uit 1984 van The Cars. En daarvoor hoorde je de geremixte versie. Toch wel lekker om dan die tune terug te horen met een lekkere beat eronder. Je hoorde de Love Doves. Maar wist je trouwens dat dit nummer een opzienbarende rol heeft gespeeld? Een legendarische rol, mogen we wel zeggen, tijdens de Live Aid uitzending van 1985. Toen werd het nummer gebruikt onder het indrukwekkende videoreportage over de hongersnood in Ethiopië. Wat zorgde voor een enorme hernieuwde hitnotering in de hitlijsten.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma, de muzikale tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

0: ik heet je van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Mijn naam is Bart van der Heuvel en de aankomende twee uur gaan we weer heerlijk op reis door een prachtige reis door de tijd van de muziek. Heerlijk. Mijn stem klinkt enigszins wat anders. Ik ben een beetje lager ingesteld deze week voor je. Het spijt me. Het is een soort van verkoudheid, zal ik maar zeggen. Hè? Ik hoop niet dat je hem zelf krijgt, maar dan weet je alvast, je krijgt er een lagere stem van. En je loopt de hele tijd te snotteren, zal ik maar zeggen. Je reist in een trein, dat weet je ook. Zal ik hem wat harder zetten? Ja, hier is hij. En er is altijd een plekje voor je. Er staat altijd een heerlijke bak koffie voor je klaar. Vers gezet, roze koek ernaast. We gaan er weer een feest van maken. We openden deze muzikale tijdreis met de artiest van de week. En voor deze week is het Phil Collins. En je hoorde van hem het Supremes nummer genaamd You Can't Hurry Love. Wat heb ik nog meer voor heerlijke muziek in dit programma? Wat dacht je van de muziek van Kraftwerk, Barry White, Suzy Quatro, Tom Robinson, The Look en Chess en Dave? En deze artiesten komen terug in de Rollator Hits. En daarvoor stappen we heerlijk de jaren 70 en 80 voor je. De Vaderlandse Top 40 staat er weer bij. We gaan eerst naar 1978 voor een mooie nieuwe binnenkomer. Gelijk daarachteraan hoor je uit diezelfde Top 40. Maar ja, dan natuurlijk uit het heden weer een mooi prachtig nummer. Lang speelplaat van de week, die is alweer 40 jaar oud. 40 jaar geleden kwam die uit, lieve mensen, van de Dire Straits. En hij draagt de titel Dire Straits, want dat is de debuutalbum. De Beatles staan er zoals elke week weer trouw bij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Deze week reizen we naar het jaar 1982. Iets over wat nummer 1 staat, zowel een single als een album. Ik vertel je zo meer. Weer genoeg gebabbeld? Ja, weer tijd om wat te drinken voor die keel van me. Komt allemaal goed, mensen. We gaan weer lekker naar de muziek. We gaan weer lekker naar de Rollator Hits. We stappen heerlijk de jaren 70 in. En we beginnen met Kraftwerk en hun Radio Activity. En daarvoor reizen we naar het jaar...
1: 1975.
0: Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week.

lying here next to me. I love you, baby.

0: Je hoort uit 1978 Suzy Quattro met haar If You Can't Give Me Love. En daarvoor hoorde je uit 1973 Mr. Barry White, die overigens helemaal niet white was trouwens, met zijn I'm Gonna Love You Just A Little Bit More. Oh, wat heb ik daar de stem voor op het ogenblik. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis. Want deze week in welk jaartal?
1: 1982.
0: Dank u wel. Stond het album American Fool op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Maar daar bleef het niet bij. Tegelijkertijd stond de single van dit album ook nummer 1. Ik heb het over de artiest John Cougar. En de titel van de single, dat is Jack and Diane.

0: 1968.
1: Million Seller. Yeah.

Je hoort de Beatles met Lady Madonna. En dat vind je terug op het album... Nee, precies. Net als het nummer Hey Jude is het nooit uitgebracht op een regulier album. Het verscheen namelijk alleen maar op single. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 12 tot week 20. Totaal 9 weken. Met als hoogste notering nummer 3 waar het 2 weken stond. En dan hebben we het natuurlijk over de top 40 uit 1968. En je weet, op dit punt in het programma gaan we altijd met de muzikale tijdmachine naar de top 40 uit het jaar 1978. Dus, we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: stukje is zo leuk om te doen.
1: Deze week.
2: Nieuw.
3: Vind op.
4: Nummer 23.
0: Het blijft grappig om te doen. Wie staat dat trouwens op dat nummer 23? Oh, daar is ze. Karen Young met haar... Nu heeft 12 weken met als hoogste notering nummer 2. Ik zou zeggen, woehoe! Karen, kom maar op.

0: uit de Vaderlandse Top 40. Hoorde je Gene Lewis met, inderdaad, hij zei het zelf al, Be Alright. Tijd voor het tweede rollatorhitsblokje voor vandaag. Pak je de muzikale tijdmachine beet. Gooi even de wissel over. We gaan lekker de 80's binnen voor je. En we starten met Tom Robinson en The Crew. En het nummer, hoe toepasselijk kan het zijn? Listen to the Radio. Maar dan wil ik nog wel even weten naar welk jaar we gaan.
1: ...1983.
0: Ja, dat is zo'n jaar waar je Orson Welles het een en ander over kan vragen.

0: Je hoorde uit 1980 Chess en Dave met het nummer Rabbit, Rabbit, Rabbit. En Chess, dat is Charles Nicholas Hodges. En hij overleed op 22 september jongsleden op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van orgaanfalen door de ziekte kanker. En daarvoor hoorde je uit 1981 The Luke met het nummer I Am The Beat. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, hij wordt deze week alweer 40 jaar oud en draagt de titel Dire Straits. En hij is van de band genaamd, inderdaad, The Dire Straits. Same name, inderdaad, dat doen ze meestal bij debuutalbums. Het album bevat 9 nummers, heeft een totale speelduur van 41 minuten en 34 seconden. Van dit album kwamen 2 singles. De ene is duidelijk Sultans of Swing en die hoor je in het tweede uur trouwens van de muzikale tijdmachine. En de andere single, dat is er een met, zoals ze dat zo mooi noemen, een dubbele A-kant. Down to the Waterline en Water of Love. Maar voor het eerste uur van de muzikale tijdmachine heb ik gekozen voor het nummer In the Gallery. Hier zijn de Dire Straits.

0: gaat hij, Mark Knopfler. Hij wandelt de studio uit, net als met de rest van de Dire Straits. En in de gallery. Eerste uur van de muzikale tijdreis zit er alweer bijna op, lieve mensen. We starten zo het tweede uur voor jullie. Maar zullen we eerst eens een lekkere 12 inch nemen om op naar reclame en nieuws te gaan. Wat dacht je van Heaven Must Be Missing an Angel? Ik heb hier de heren van Tavares voor je. Uit welk jaar is dat ongeveer?
1: ...1976.
0: Hey, tot zo in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met artiest van de week. Deden we ook al in het eerste uur trouwens, als je op hebt gelet. Heb je niet opgelet? Nou ja, je kunt het programma altijd terugluisteren, dat weet je. Deze week is het Phil Collins en je hoorde het nummer Something Happened on the Way to Heaven. Heb ik nog muziek? Vraag je jezelf af in de tweede uur van deze muzikale tijdreis. Ja, natuurlijk. The Hall Boys, The Bee Gees, Black Box, Everclear, Faithless en Kane. En die vind je natuurlijk terug in de Rollator Hits. En daarvoor stappen we lekker de jaren 90 en de Zero's binnen voor je. Vaste klanten. Elke week zijn natuurlijk de Beatles in het eerste uur. Dus dat betekent in de tweede uur de heren van The Rolling Stones. Ze staan er weer bij voor je. Aandacht aan een artiest die overleden is. De Rest in Peace Record of the Day noemen we dat. En de naam van deze artiest is Tom Petty. Langspeelplaat van de week. Ja, hoorde je in het eerste uur ook al een nummer van. En in de tweede uur heb ik er ook weer een prachtig nummer voor je klaarstaan. Het is het debuutalbum van The Dire Straits. Hebben we nog jarigen? Die hebben we ook nog. Deze week geven we aandacht aan de artiest genaamd Tiffany. Weer de hoogste tijd om weer heerlijk muziek voor je te starten. In de Rollator Hits en we stappen lekker de jaren 90 in voor je. En we beginnen met The Hall Boys met het nummer On The Radio. Maar ik wil eerst weten... Ja, het is de jaren 90, dat weet ik wel.
1: ...1998.
0: Nee, wij doen hier niet aan politiek. Wij doen alleen maar in helderheid.

0: More sounds from the 90s.
1: ...1990.

0: Uit het jaar 1990 hoorde je Black Box met Fantasy. Met een knipoogje naar Sexual Healing van Marvin Gaye. Komt van het album Dreamland. En het is natuurlijk, het nummer is natuurlijk origineel van Earth, Wind and Fire. En daarvoor hoorde je de Bee Gees met het nummer Ghost Train. En dat staat op het album High Civilization. En je weet het, sinds 1 september weet ik het zeker dat er veel meer muziek is van de Bee Gees dan alleen maar dat Saturday Night Fever. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1991.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 20 oktober 1950 in Gainesville, Florida. Overleden 2 oktober aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn naam Thomas Earl Petty. Je hoort hem samen met zijn begeleidingsband The Heartbreakers in het nummer A Face in the Crowd. Tom Petty is 66 jaar geworden.

delen van de Rolling Stones met het nummer New Faces. En dat vind je terug op het album Voodoo Lounge. Het is tijd om de ballonnetjes eens op te blazen. Maar dat moet jij maar even doen.

0: tijd voor de artiestenverjaardagskalender, maar natuurlijk, ik feliciteer jou eerst. Ben je van plan deze week jarig te worden? Of heb je er gewoon geen zin in? Nou, dan feliciteer ik je toch en wens ik je vele jaren in zeer goede gezondheid. Maar we hebben een artiest die we eens lekker in het zonnetje gaan zetten. En deze week is het Tiffany Renee Darwish. En ze wordt deze week alweer 47 lentes jong, want zo moet je dat zeggen bij dames. Ze timmert al aan de muzikale weg sinds 1981 en hey, is daar nog steeds mee bezig. Beetje onderbrekingen hier en daar voor wat acteerwerk en een aantal films. Trouwens, dit jaar kwam het album Pieces of Me uit. Dat is dus echt het superbewijs dat ze nog steeds lekker druk bezig is met muziek maken. Maar Tiffany is natuurlijk het allerberoemdste geworden met een nummer trouwens dat origineel is van Tommy James en de Rondells. En het draagt de titel I Think We're Alone Now. Maar Tiffany zette het zelf op de plaat in welk jaar ook alweer?
1: ...1987.
0: Het is wel een ramp hoor als je verkouden bent. Je vergeet alles. Hier is Tiffany.

0: Jawel, Tiffany, alweer 47 lentes jong. Van harte gefeliciteerd, Flapstaart, zeggen wij aan deze kant. Tijd voor het vierde en ook laatste, helaas, ik kan er ook niks aan doen. Rollator Hits blokje voor vandaag. Ze staan er weer klaar voor je. Gooi de wissel weer om en we reizen met de muzikale tijdmachine lekker de zero's binnen voor je. Als eerste heb ik voor je Everclear. En ze zitten een beetje te friemelen, antennetje links, antennetje rechts, met hun middengolfradiootje. En dat nummer heet dan AM. Dus even kijken naar welk jaar we moeten. Zijn we dan nog in de vorige eeuw?
1: ...2000.
0: Zo zie je maar. AM-radio bestaat nog steeds.

0: Je hoorde uit 2005 Kane met Something to Say. En daarvoor uit 2003 hoorde je Faithless met het nummer We Come One. En dat staat op het album Getting Square. Tijd voor dit?
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, hij is deze week alweer 40 jaar geworden. Je hoorde in deel 1 van de muzikale tijdmachine ook wel een nummer van. De naam van het album is The Dire Straits en hij is van de band genaamd, inderdaad, The Dire Straits. We draaien de eerste single van dit debuutalbum en misschien is het ook wel hun grootste hit. En draagt natuurlijk de titel Sultans of Swing. Maar voordat ik hem ga draaien, nog even dit.
2: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Zeker weten, het klinkt een beetje vroeg, maar die Sultans of Swing die duurt een beetje lang. Dus we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdreis van deze week. Ik dank je hartelijk voor het luisteren, geweldig dat je er gewoon weer lekker bij was. En ik zeg natuurlijk, blijf gezond, niet verkouden worden, helemaal goed. En blijf natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot de volgende week. Joep, doei.
3: ...1978.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: I want you.
3: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen. Dance Power.

You're welcome dat je weer luistert naar de show. De enige echte weekendkracht Dance Classics op jouw favoriete radiostation. Ergens in den landen of over de grenzen, want daar gaan we natuurlijk ook over. Je hoorde de Gibson Brothers samen met het nummer Coming to America uit 77 was het nummer. Het nummer is geschreven door Patrick Gibson. En hij vormde samen met zijn broers Alex en Chris Gibson. De Gibson Brothers komt uit Frankrijk eigenlijk. En de heren heten eigenlijk helemaal geen Gibson, maar gewoon Frankfort. Ja, gewoon simpel Frankfort is het. Dat zijn de Gibson Brothers terug in de tijd in 1977, zoals we al zeiden, de jaren 70. Aan de jingle te horen. Coming to America. Van Frankrijk gaan we naar Amerika, werkelijk. Dit zijn de Brothers Johnson en Stomp.

Ja hoor, daar is je weer, de mannetje van de radio, met een verhaaltje bij het plaatje. Ja hoor, Papa Chico hoorde je van niemand minder dan Tony Esposito. En waar kennen we die meer van? Hij maakte ooit eens het nummer Kalimba de Luna. Dat later door Bonnie M gezongen werd en dat een nummer top 10 hit werd in Duitsland. En ook natuurlijk in Nederland, waar Bonnie M eigenlijk gegrond was. Van, even kijken hoor. Oh ja, waar gaan we nu naartoe? We blijven even in Italië. We doen dat samen met Riggiera. En dat doen we eigenlijk een beetje om de zonnige kant buiten te bekijken. Riggiera en Vanos a la Playa. Of kom, laten we naar het strand gaan.

Your Sister Sledge was dit, uit Amerika afkomstig. De vier zussen Sledge waren dat. En even kijken, de groep wordt samengesteld in 1971. En ze kwamen uit Philadelphia, Pennsylvania, waar

Yves. Daarna knokten ze ermee. Wat de reden is, dat weten we niet. Het waren eigenlijk studiomuzikanten. Dus die gingen waarschijnlijk graag verder onder het mom van... We doen het maar achter de schermen. We gaan verder met... En dat is The Rhythm of the Night. De extension versie. En dat is dan gelijk de Dance Classic van de week.

Dat was niemand minder dan Sharon Redd. Helaas veel te vroeg overleden. Ze is op 46-jarige leeftijd overleden in 1992 alweer. En ze was geboren in 19 oktober 1995. Sharon Redd en In the Name of Love. Van Sharon Redd gaan we naar Salt and Pepper, oftewel Salt and Pepper, een groep die nog steeds actief is. Ze komen uit Amerika natuurlijk weer erom. En eind jaren 80, begin jaren 90 van de 20e eeuw scoorden ze enkele hits in Nederland en Vlaanderen met nummer 1, het Push It. En in 1991, dat Push It was in 1988, in 1991 scoorden ze met Let's Talk About Sex. En laten we het daar nu net over hebben.

Ja hoor, en dan moet je het juiste knopje indrukken, dan gaat het weer goed. Ja, gebeurt nog alles hier, denk ik. Zomaar eens. Maar we zitten nog steeds van een alternatief softwarepakket voor het maken van de show. Andere komt eraan, maar daar moet nog wat aan gesleuteld en ingericht worden. En op het moment is het ook festivalseizoen natuurlijk, dus we hebben het nogal vrij druk bij de technische dienst hier. Dan was dat Colin Allo Abrams en Trapped, een geweldige jaren 90 disco-knaller die je toen destijds hoorde in iedere respectabele discotheek. Kwam je wel iedere avond een keertje voorbij. En natuurlijk, wij draaien hem ook weer met Weekendkracht Dance Classics op on tour. Zodat de tour heet waar wij komen, waar we naartoe gaan of waar je ons kunt boeken. Je kunt dat gewoon via Facebook doen. We hebben een pagina, Weekendkracht Dance Classics. Er zitten niet zoveel activiteiten op, maar stuur een mailtje of een berichtje. En we kijken of we het in kunnen passen in de agenda. Want er zijn nogal wat privéfeestjes bij. En die worden natuurlijk niet vernoemd op de agenda. Waar we wel staan, dat is ergens... gaan we niet vertellen. Komen jullie vanzelf achter. Zoeken in de buurt van Breda morgen. We gaan zo maar langzamerhand naar het einde van de show. We hebben nog kleine 4 minuten. Dat doen we samen met Patti LaBelle. Je weet wel, Lady Patti LaBelle en Release.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: de nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Volk en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

de Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Gwaes. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja, graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
5: Gerard Klaassen.

Goeiedag, dag, vrienden, streekgenoten, andersdenkenden en de tegenliggers natuurlijk. Iedereen is welkom bij Ref Velvet. Kom bij de huiskamer, kom lekker op de bank zitten en zo. En we draaien wat nieuwe muziek, we draaien wat oude muziek, we draaien blues, we draaien Varia. Jawel, we zijn begonnen met Varia, de herleving van de Duitse rock van Earl Dean Johnson. Tut mir leid, het spijt me wel. Dat was de beginmelodie, de opening van ons programma. Maar we gaan natuurlijk door met steengoeie muziek. Ik heb de nieuwe van Molly Frost. The sky is still blue. Kijk, dit is mooi. Die moet je even achteroverleunen.

0: Mooi hè, drie nieuwe platen in het begin en dan straks smachten naar de Zwijmelaars. Ja, die komen er nog, hè? De Zwijmel 3. Ik heb nu Setanta's Little Helpers en dat is The Lake Isle of Innisfree.
1: I will arise and go now, and go to Innisfree. A small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee. Live alone in the bee-like glade.

wij waren het erover eens, Dijk en ik. Dijk is de producer van dit programma, Dijk Lonstra. Hè. Dat is een grote vent, 1,83 meter en zo. En hij staat voorovergebogen, dreigend met een wijsvinger te zwaaien. Want hij wil zelf niet in beeld komen. Maar wij zitten dan, zitten we te luisteren naar deze liedjes. En dan direct al bij het eerste zeiden we, oh ja, dat is leuk. Laten we even afluisteren. En daar gaat een hoop tijd mee verloren, hoor. En maar dat doen we voor jullie natuurlijk. Goed, The Salty Dogs, featuring Rose Maddox en The Homeland Walls. Dat is dan de volgende die je krijgt. Uitgezocht door Dijk persoonlijk. 1,83 meter.

Kijk, we hebben natuurlijk ook nieuwe albums binnengekregen. Een van die albums is van Dimitri K. Die noemt zich Dimitri K. En eigenlijk is zijn real name Demis Dimitri Kanakis. En hij komt uit Utrecht. Hij heeft een plaat gemaakt en die heet She Walks in Beauty. En nou moet je toch eens luisteren.

Dimitri Kanakis. En hij walks in beauty. He walks in beauty. She ook, maar dat is een andere zaak. Nou, we draaien natuurlijk oudergewoonte nog een track van dit album. En dat is van, het album heet She Walks in Beauty. En dit is Unassuming. Dat is ook weer zo'n track waarbij je even dit is toch zo mooi, hè? Dit is toch zo prachtig. Hij heeft zo goed zijn best gedaan hierop, hè?

We hebben wel wat gemeen, Waylon Walker en ik. We hebben Too Many Bills. Dat komt dan zo goed uit natuurlijk. Want dan kun je erover zingen in de blues. Een nieuw plaat van Waylon Walker, Bluesman. Het is van 2026. We hebben hem al een poosje binnen, maar we zijn er niet aan toegekomen. Het is even dat we even een goede setting moeten hebben. Nou, de volgende die we voor je draaien is de Blues.

0: Je weet natuurlijk wat je zo rond het half uur in dit programma mag verwachten. Mijn mooiste stem. En dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Prachtig is het toch, hè? Dit waren de Zwijmelaars van Heden. De Strawberry Alarm Clock met Incense en Peppermints. Dat is mooi, dat was de laatste wat je hoorde. En daar natuurlijk de Bachelors met My Diane. Mooi is dat. Oh, wat is dat toch? En de American Breed, daar zijn we mee geopend met Bend Me in Shape Me. 1969, schat ik zo. En dat completeerde dan onze Zwijmelaars. Ja, en dan komen we bij hernieuwde aandacht voor Amanda Fish. Dat is dan, Amanda Fish is de zuster van Samantha Fish. En zij zit ook in de blues. En dat doet ze fantastisch goed. Je luistert nu naar Prisoner of Your Touch.

Dit is zo mooi, hè? Ik zit te genieten met die koptelefoon op, want het heeft een mooie stem en ze draagt het ook goed voor. Het is ook een volle aandacht voor de muziek. Dit is de Ballad of the Lonesome Cowboy Bill.

Amanda Fish. Een geluid en de omvang van een kerkorgel. Ik vind het prachtig. Dan hebben we nou iets bijzonders. Nou, want ik wil je uitnodigen om een glas te pakken. Deze even een bodempje in te schenken van een bekende bruine vloeistof. En dan twee ijsklontjes erin. En dan even walsen met dat glas. Zodat die ijsklontjes tinkelen. En het vocht tegen de wanden van het glas komt. En naar beneden gaat in tranen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Nou, we gaan luisteren naar Living Worthwhile. En dat komt van Jeffrey Halford en The Healers. De cd die heet Used Parts. En het is een echte cd, weet je wel. Eentje die deck nog in de gleuf moet doen. En dan starten en dan muziek uitzoeken. Nou, Living Worthwhile is dat dus wat hij uitgezocht heeft. Dit is zo mooi, zo mooi.

Ja, ja. Jeff Helfert en de Healers, komt hij? Dat was hem. Wacht, ik had hier op. Ik kan dat zien op het scherm wanneer dat komt. Dat is grappig. Vrienden, Guy Verlinde uit België, die heeft even gevraagd of wij een plaatje van zijn nieuwste cd willen draaien. The Best of Blues. En dat willen we zeker doen voor hem. Guy Verlinde, 50 jaar, hè? 50 jaar muziek en zo, dat soort dingen. En Heaven Inside My Head lijkt mij een uitstekende als laatste nummer van dit uur. En ik zie je straks natuurlijk weer terug naar de station call, hè?

0: je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: Gerard Kloos.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

perfect example van Dutch music, party music. Vrienden, we hebben natuurlijk nog veel meer, want ik heb Jason Ritchie en The Bad Kind heb ik voor je. En dat is toch weer zoiets bijzonders. Sick of This Shit gaan we draaien voor je. En dat is toch wel, moet je even weer rustig gaan zitten. Koptelefoon, oortjes in. Dit is zo mooi. Het is even een zit, maar het is zo prachtig.

Toch fantastische muziek is dit, hè? En ik moet het toch nog even een keer zeggen. De plaat even zo'n aankondiging. Ik kondig hem ook even af dan nu. Dit was Jason Ritchie and the Bad Kind. Sick of this shit. 13 Hours heet dit album. En we draaiden dit ene nummer even om je een indruk te geven van wat voor goeds of je allemaal staat te wachten. We gaan ook over, vrienden, nu naar Sherry Harding. Dat is zo leuk. Je kunt zo allerlei leuk. Dit is echt een voorrecht in dit programma. Dat je de mooiste muziek kunt kiezen. Dat er niemand op je vingers zit te kijken bij wat je allemaal wil laten horen. En het is allemaal zo mooi. We krijgen het allemaal binnen. En we willen alles wel graag. Als het kon, dan zouden we de hele dag muziek maken. Maar goed. Sherry Harding en Down in the Shoals. Dit is Storyland, zo heet de CD.

Wat een schwung, hè, heeft die dame. Dat is, ik vind het prachtig. Het swingt, die stem alleen al, dat swingt en dan de muziek ook nog. Ja goed, nog een keer zeggen dan. Sherry Harding, Storyland. En dit is de titelsong van Storyland.

0: Jawel, we zijn nog niet eens een half uur onderweg. En dan is het al tijd voor mooiste stem, weet je wel. Dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3.

Ja, de Pied Piper van Crispy and St. Peter's One Hit Wonder 1966. En daarvoor hoor je, dat was Rod Stewart natuurlijk, Do You Think I'm Sexy? En daarweer voor Sugarloaf met Don't Call Us, We Call You. Dat was van 1976, dacht ik. Uit mijn hoofd, ja. We gaan over naar de nieuwste van Albert Castilla, vrienden. En dat is een song, Grits and Glory. Dat wil zeggen dat de cd die heet Grits and Glory. Hij is te downloaden en het is schitterend.

Grits and Glory, en hij is te downloaden natuurlijk en ook te streamen uiteraard op de bekende platforms. En hier hoor je hem voor het eerst, Albert Castillion, Grits and Glory, en daar gaan we nog eentje van draaien en dat is de Michigan Avenue. Die moet je beslist gehoord hebben, dat is... Yeah.

0: Wat ik van Albert Castillo altijd zo leuk vind, is dat de donkere, hè? Dat die donkere muziek. Het is geen zwarte muziek, nee, het is een beetje obscuur. En dat vind ik altijd wel iets hebben. En dan krijgt dat mijn aandacht. Ja. Goed, we hebben natuurlijk nog veel meer.
1: Een rustpuntje in dit programma.
2: Rustpuntje? Wat rustpuntje?

is dit niet prachtig? Dit is Bridget Purdy. Ja, ze heeft een LP en dat is The Mother of the Crossroads. Ja, yeah, The Mother of the Crossroads. Nou, Crossroads komt natuurlijk al voor in de bluesmuziek. Maar Bridget Purdy, die heeft toch... Brigitte moet je eigenlijk zeggen. Maar ze heeft toch een stem en een beweging. Je moet, er bestaan clips en van Bridget Purdy en dat moet je doen. Dit is Losing Time for Love. Dat is dan het tweede wat we even voor je draaien. Daarna hebben we nog eentje van The Head

had het je beloofd, de headphone jacks. Dat is de muziek die nou ten einde van dit programma klinkt, headphone jacks. Dat is een groepje mensen die houdt zich bezig met het oprichten van muren van

geluid. En nou ken ik een oud collega, dat is Emperor Rusko. Die was aan boord van de Mia Miko, dacht ik. En dat was een prachtige figuur. Die had ook een show. Wat ook een muur van geluid was steeds. Dat was één. Het was prachtig om naar te luisteren. Het was middengolf en het ging hartstikke goed. Maar de Headphone Jacks, die hebben een nummer gemaakt en dat heet The Emperor. En ik kan dat zien op het scherm. Er is ook een muur van geluid, The Emperor. Ik neem afscheid vast. We draaiden Radio Edit. Dus dat is 4 minuten en 59 seconden. En ik neem vast afscheid van je namens Dirk Lonstra. Die zit te zwijgen. Het ziet er, dit is een radio. Oh man, dit ziet helemaal niemand. Staat te zwaaien naar je. Goed, wat Rough Velvet. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde radiostation en zo. Zelfde steengoede muziek. Wederom welkom in de huiskamer van Dirk en van mij om te luisteren naar de steengoede muziek. En ik zeg, mooi, op zien Grunnings. MUZIEK